0: referentie om Elkhorn Heindel en zijn tuur te sturen.
1: Wat?
0: We've been cleared by command of returning the station.
1: Wat is dat?